Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Dit zijn de platen die ook regelmatig wel nog eens een weg terugvinden op TikTok, waarbij zangeresjes de intro altijd inzongen. Your Love van The Outfield op woensdagochtend. Goedemorgen allemaal. Kijk eens aan. De 29e vandaag, 29 juli. Dit zijn Soul to Soul. Wij starten de woensdag samen tot 9 uur.

Je woensdag is begonnen met dit hier, The Message van Grandmaster Flash. En de Furious 5 en de enige message die ik voor jou heb, dat is dat het vandaag ook weer een stralende woensdag wordt. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 34 graden, kijk eens aan. Dit is Marshmallow.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

tijdje geleden kwam hij nog optreden. In Sint-Niklaas in de casino, The Great Gigs in the Park, Robbers Grey Band was dat en Right Next Door. Een zomer met extra veel muziek en Rihanna in radio.

Script en Will.i.am in de Hall of Fame. Een Hall of Fame met een heleboel leuke artiesten die ook straks weer langskomen na het nieuws van 8 uur op deze woensdagochtend. Dit is nog altijd nieuw platenwerk van Sumber, My Body Isn't Ready.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 68 16.

zover jasmin en porselein. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen. Als je nu al je bed uit bent, dan is de kans groot misschien wel dat je moet werken vandaag. Of dat je denkt, het is zomer, het bed uit. Niet te lang blijven liggen. Het zonnetje straalt. De woensdag is begonnen. En Land van Waas zorgt voor de muziek. Wat moet je nog meer hebben? Summer Sounds Great, maar ook die hits uit de jaren 80 met ABC. That is All of My Heart.

Ook in de zomervakantie hoor je de grootste hits uit de jaren 80. En dit was er ongetwijfeld een van. Wang Chung en Dance Hall Days. Vier hits op een rij met zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Peter Gabriel komt die richting uit. De stoom komt uit zijn oren met Steam. En ook More naar deze van Hamilton Bohannon. Let's Start to Dance.

0: woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Het is nog even aftellen. En dan is het zover. De Lokerse feestweek met de Lokerse feesten en natuurlijk ook de Vonnefeesten. Het is vooral uitkijken, wat mij betreft dan toch, naar Diana Ross. Daar ben ik nu zo eens benieuwd voor. Ze is ondertussen in de 80 jaar. Hoe zou het zijn met haar stem? We komen het te weten binnenkort. Dit komt uit ons eigen land, 1987. Elisa Wout, Elsje Helewoud, was haar echte naam. Dit hoor je enkel nog bij ons. Don't be mad, get

She Will Be Loved, Maroon 5. Veel plezier met Ronnie om 11 uur, maar eerst de Classics ochtend die richting uitkomt. Graag tot vanmiddag om 3 uur. Dit zijn Stylistics.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. In het Midden-Oosten zijn er vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Iran zegt ook dat het 3 schepen heeft beschoten in de straat van Hormuz. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Daarbij zouden zeker 10 mensen zijn omgekomen. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Duizenden reddingswerkers zijn bezig. De premier noemt het een race tegen de klok. Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Er is ook materiële schade, zoals ontspoorde treinen, opgebroken bruggen en gebouwen die zonder stroom zitten. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
2: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Je kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor verandas en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en verandas. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com. Vink ramen.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Ronnie van de Vijver.

Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag 29 juli. Dat was Therefore I Am van Billie Eilish. Het wordt vandaag trouwens heel erg warm, tot 34 graden. We gaan in de loop van dit uurtje dan ook nog eens The Summer of 69 draaien, natuurlijk, van Bryan Adams. Maar dat is voor straks. Nu Crowded House met Chocolate Cake.

Going Three in the Range in 1986. Every Little Kiss. Nu vrijdag wordt de feestweek in Lokeren officieel geopend. Van op het stadhuis gebeurt dat. Maar dit jaar is er ook nog iets extra. Want lokeraar Rune Hergots die is onlangs Belgisch kampioen wielrennen geworden op de weg. En dat gaan ze ook in Lokeren niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Nu vrijdag wordt hij ook feestelijk gehuldigd. Dus je moet maar eens afkomen. Nu vrijdag om 7 uur naar de pui van het stadhuis van Lokeren.

Uit de jaren 80 was dat Unit Mix met Who's That Girl. En daarvoor zat natuurlijk Bryan Adams met zijn Summer of 69. En het droge weer heeft ook gevolgen voor de volle feesten. Want, zoals je wel weet, is er door de Oost-Vlaamse gouverneur Caline van Kouten beslist dat er geen vuurwerk mag zijn in Oost-Vlaanderen. Dus ook niet in Lokeren tijdens de feestweek. En dat heeft natuurlijk gevolgen, want normaal gezien kwam de tributeband Stalside, de Rammstein tributeband is dat, opnieuw naar de volle feesten. Maar ja, hun act bestaat alleen maar uit vuurwerk, dus die kan niet komen. Met andere woorden, ze zijn vervangen op de volle feesten dit jaar door Channel Zero, maar ze hebben wel laten weten dat ze er volgend jaar dan wel zullen bij zijn. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

september. Je betaalt €5 per deelnameformulier. En je kan dat verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het Praat- en Eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Een traditie tijdens de Lokerse feestweek is natuurlijk de street race op zaterdag. En dat is ook nu het geval op zaterdag 1 augustus. Er is een kinderloop. Voor jongeren dan 6 is dat 400 meter. Tussen 6 en 8, 600 meter. En van 9 tot 11 jaar, 1 kilometer. En voor de anderen is er 4 kilometer of 10 kilometer. Inschrijven, dat doe je via www.streetrace.be.

vertaling van dit nummer werd een grote hit ook voor Margriet Hermans. Lekker blijven hangen. Maar dit waren Tu Fabiola en Loredana met de originele in de radio She's After My Piano.

Warren met Passenger op de warmste dag van deze week. Het is bijna 12 uur, straks komt Jeroen en mij hoor je morgen weer op donderdag. Dit zijn nog Phil Freeland en Galaxy. What do I do?

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belloger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Waals. Jeroen Verkruijsen.
7: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Eminem Houdini bij Land van Waas. En abracadabra, wat komt er uit mijn doosje? De sleutel. Sleutel van de Land van Waas Summer Bar. Goedemiddag, tot een uur of twee gaan we de zomer vieren. Het wordt bijzonder heet vanmiddag, dus hou het koel. Cool.

0: Van Helden en Dwayne Harden. And You Don't Know Me bij Landhaven Waas in de Summer Bar. Ik zei, het wordt bijzonder heet. Weerkaarten voor het Waasland krijg je zo meteen. Eerst gaan we al meteen beginnen met een goed werk, namelijk de binnenkant afkoelen met een heerlijk apparatief. Een ware klassieker zowaar.
1: De Bloody Mary is een mooi bewijs dat een cocktail niet per se zoet moet zijn. Het is een mix op basis van vodka, tomatensap en tabasco. En deze cocktail serveer je in een longdrinkglas gevuld met ijsblokjes. Voeg 30 ml vodka toe. In totaal heb je 90 ml tomatensap nodig. Maar begin met bij te vullen tot het glas voor 90% gevuld is. En dan voeg je de pittige ingrediënten toe. 2 druppels tabasco en 2 druppels van die Engelse saus met de moeilijk uitspreekbare naam Worcestershire saus. Nu, vind je dat niet pittig genoeg, dan kan je altijd nog extra sausen toevoegen. Maar ik zou toch aanraden om eerst even te proeven en dan eventueel nog enkele druppeltjes toe te voegen. Knijp dan een kwart van een citroen uit over het glas en roer even zodat de smaken zich goed vermengen. Zoals de traditie het wil, werk je dan af met een staafje selder als roerstok.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Het zijn de feiten, dagen worden alweer korter. Als je vroeg op bent, zoals ik 's morgens, dan merk je dat het langer donker is. Het is ook iets vroeger donker 's avonds. Ja, New Year's Day, dat komt onvermijdelijk dichterbij, maar we gaan niet overdrijven. Het is vandaag vooral hoogzomer, met maximaal rond 36 graden in het Waasland mogelijk. Dus toch maar uitkijken voor de warmte, voorzorgen nemen, water drinken en het koel houden. Zo goed als mogelijk. Morgen 28 graden, dat is veel draagbaarder. Hè? Morgen 28 graden met zon en wolken. Vrijdag 26 graden met zon en wolken. En zaterdag een graad of 27 met zon en met wolken. En dan zondag 30 graden met zon en een beetje wolken in het Waasland.

Engelstalige uitspattingen van Clouseau ging toen zeer hard in de jaren 90. En dachten ze, weet je wat, we gaan de grens oversteken, we gaan ook het Engels proberen. Werd eigenlijk weinig. Tot niks. Nee, Clouseau, dat is nu eenmaal Nederlandstalig. En daarna volgde nog een pak dikke hits. Maar wel in onze eigen Vlaamse taal. Goedemiddag en welkom bij Land van Waas in de Summer Bar. Het is heet vanmiddag, ik zei het, 36 graden. Dus afkoeling is noodzakelijk. Straks ook een frisse duik naar onze schatkist, naar Eurofeen. En zometeen een tropische track. Eerst is dit Peter Kent.

0: Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Op woensdagmiddag hebben we vooral nood aan intussen wat afkoeling. We gaan eerst de temperatuur nog een beetje opdrijven.
1: Dit is de tropische trek.
0: Met de rapper Cornel Haynes. En die ken je niet, hè? Nee. Maar als ik zeg Nelly, dan gaat de lamp branden. Nelly, Amerikaans rapper, had ooit een hit bij ons met Getting Hot in Here.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Jeroen Verkruijsen.

Vogue, Dancing the Night Away bij Lantavaas. Goedemiddag, welkom. Het is woensdagmiddag, zeer heet buiten. We gaan richting 36 graden, rond een uur of 3 à 4 middag. Dus dat is behoorlijk warm. Dus we houden het koel en straks een frisse duik in ons water. Richting onze schatkist. En intussen hits en classics. Van onder andere The Chorus en So Young in The Summer Bar.

0: België. Machiavel Fly bij Landhavaas in de Summer Bar. Is het overal in ons land echt zo warm? En is het ook elders in de wereld misschien iets minder warm? We gaan het misschien ontdekken met onze vakantiepeil over een half uur hier.
1: Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Echte fans waren onlangs in Brugge, daar mochten er dus het Cactus Festival afsluiten. The Rush hier bij Land van Waas. Wat gaan we doen? We gaan duiken, heerlijk. We gaan een frisse duik pakken richting onze schatkist. Voor een echte klassieker, hoop ik. Dat is al een goede zaak, dat heerlijke water. En daar staat die blinkende kist. En wat steekt daarin? Ja, de Pasadena's. Heerlijk op deze woensdagmiddag. Riding on a Train. Dit is de Goudklomp.

0: Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Dit is Lanthavaas op jouw woensdagmiddag in de Lanthavaas Summer Bar. En we gaan zometeen een pijltje gooien naar de wereldkaart. Dus blijf bij ons in de Summer Bar.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Radio Land van Waals.

Wa Lolita van Alize hier bij Land van Waas. Daar hangt ze onze kaart aan de muur van de Land van Waas Summer Bar. Ik ga opnieuw een pijl gooien, geblinddoekt. En we zien wel waar we uitkomen als de pijl is vertrokken. En de pijl hangt in Japan. Eigenlijk, om precies te zijn, in het plaatsje Yokohama. Daar dus, even kijken, ja, was er een aardbeving onlangs in Japan? Vandaag 33 graden en zon. Ook morgen 33 graden, maar dan stijgen de regenkansen in Japan. Vrijdag, zaterdag ook een graad of 33 met regenkansen. En die regenkansen blijven nog een paar dagen, maar het wordt wel nog 35 graden zondag. Pas dinsdag komt er afkoeling en dat is relatief, want afkoeling betekent in dit geval 30 graden.

Ecuador van DJ Sash en Rodriguez. Dat is de man die zo... Ecuador! Het is bijna 2 uur. Straks is er heel de zomer bij Latavaas. Blijf bij ons.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belorger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Hits en classics. Non-stop.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de vijfdaagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Fink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
8: Fink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
7: Fink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Fink Twice.
9: Radio reclame bel je 03 760 18.

Je kent ze natuurlijk van die andere hit, Annie, I'm Not Your Daddy. Stool Pigeon van Kit Creel en The Coconuts. En zo mochten we meteen een bezoekje brengen aan de jaren 80. Dat op deze stralende, hete woensdagmiddag. Fijn dat je luistert naar Land van Maas. We zorgen vooral voor veel muziek tussen nu en 6 uur. Straks Old City met Fireflies. Lost Boys is een van de nieuwe platen van Phoebe Bridgers. Er is deze van Vaya Con Dios uit de 90s. Heading for a Fall.

Voelen jullie dat ook daar in Lokeren? De spanning stijgt. Vrijdag is het zover. De start van de Lokerse feestweek. En de start van de Lokerse feesten en vonnefeesten. En wij gaan straks nog eens kijken wie er allemaal langskomt vanaf vrijdag en het weekend. Zodat jullie toch een ideetje hebben waar je naartoe kan. En misschien nog op de valreep wat kaartjes kan bemachtigen. Het is woensdagmiddag. Er is zomervakantie en summer sounds great. Met dank aan Prefab Sprout. Hier is Appetite. Please be-

het overlijden van zangeres Marie Fredriksson gaan ze terug de boer op. Ze hebben een nieuwe zangeres en ze treden hier en daar wel eens op. Roxette en The Big L. Het is tijd voor 4 hits non-stop die richting uitgestuurd worden. Emma Bale en Marlo onder meer en Justin Timberlake. Maar ook de nieuwe single voor Nothing But Thieves heet Evolution. Deze van Susan Fassbender. Twilight Café.

Van 31 juli tot 2 augustus zijn er in Berlare de Waterfeesten 2.0 met op vrijdag onder andere een jeugdviswedstrijd en afterwork Vonk Village. Op zaterdag is er de triathlon aan het Donkmeer en camping Vonk Village en ook nog een comedy night. Op zondag is er dan een aperitiefconcert, een knotsgekke familiedag en ook nog een Waterfeesten vedettenparade met onder andere Matthias Vergels, Yves Segers, Belle Perez. Alle info is te vinden op waterfeesten.berlare.be en de toegang is gratis. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

Vrijdag is het zover, de start van de Lokerse feesten en Vonnefeesten. We gaan al snel eens even kijken wie er allemaal komt de komende dagen naar Lokeren. Nu vrijdag onder meer Axel Red, Craig David, Diana Ross en Dimitri from Paris op de main stage. Zaterdag is het Bente, Roxy Dekker, Holly Hubberstone en Pommelien Thijs en ook Joost komen langs. En zondag wordt dan weer een hoogdag voor de hits uit de 80's, onder meer Viva La Fête komt, Mature, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman en The Human League. Dat is voor zondag.

Nick Cave van The Bad Seeds met Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow. Uiteraard ook niet alleen Lokerse feesten, maar ook volle feesten met vrijdag een classics party. Een heus feestje om mee te beginnen. Zaterdag onder meer Gijs, de Ertebrekers, het Hof van Commerce en DJ Wout. En zondag Barbara Dex onder meer, Isabelle A, Bart KL, Uncle Frank, The Wailers en Robert Abigail. Dat allemaal op de volle feesten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

zong Boy George. En zijn Culture Club, de grootste hit die ze ooit gemaakt hebben. Do you really want to hurt me? Dat denk ik niet dat dat de bedoeling is. Een fijne middag toegewenst. Zomervakantie, summer sounds great. Met Sylvie Kreuz en Romeo Elvis zometeen. Na de mooie stem van Jasmin. So

New Wave klassiekertje uit de jaren 80. Heaven 17 en Temptation. Een warme dag vandaag, 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en temperaturen tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm en temperaturen tot 27 graden. Maar dat lijkt me wel mooi, hè? 27 graden. Hier is Jennifer Lopez.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Summer Sounds Great. En daar horen ook die danshitjes bij uit de jaren 90. MC Saar en The Real McCoy en Another Night. Zometeen Sugar Babes, Justy en deze van Pharrell Williams onder meer. Come Get It Big.
1: I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. Hey.

over een echte zonnige zomerhit gesproken. Hij kwam uit 87, Harry Medeiros en Bailar Calypso. Meteor zometeen met Groot, dat was de hit van een jaar of twee geleden. Maar eerst S Club 7, Bring It All Back. Fijne middag. Bring it all back.

0: bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Homely Girl van UB40. We hebben het al wat gehad over de Lokerse feestweek. Ik heb nog wat nieuws over de Vonnefeesten. En niet meteen zo goed nieuws voor de fans van Stahlzeit. Dat is de Rammstein Tribute Band. Die hebben een optreden voor de Vonnefeesten geannuleerd. Dat heeft te maken met het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen. Ze hadden hun show in elkaar gestoken met heel wat effecten en vooral ook met vuurwerk. En omdat het allemaal niet zo tot zijn recht komt, hebben ze afgemeld. De jongens van Stahlzeit, de Rammstein Tribute Band. Dus niet te zien op de Vonnefeesten.
1: Michiel

Claire Hall en Joan Oates, You Make My Dreams Come True. Misschien doen we dat zometeen ook wel met een of andere plaat waarvan je zegt, heerlijk. Om die nog eens terug te horen, dat is voor zometeen na het nieuws van 5 uur. Summer Sounds Great en daar hoort ook Take That Bag. Ken je deze plaat nog? Never Forget uit het midden van de jaren 90. Tot zometeen na 5 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Fleetwood Mac en een leugentje om bestwil. Mag het of mag het niet? Dat is de vraag natuurlijk. Dat waren de Little Lies om mee te beginnen hier op Radioland van Maas. Het is ondertussen 5 uur geweest. Zomervakantie, zeker en vast. Wat een temperaturen. Geniet van de muziek, ijsgekoelde hits van Marshmallow, van Bruce Hornsby and the Range en van Christina W. Feel what you want.

0: Het liedje lijkt sterk op That's Just The Way It Is. En dat heeft natuurlijk te maken met dat pianomuziekje. Bruce Hornsby and The Range and The Valley Road. Hier op Land van Waas en daarvoor Marshmallow. En een other drink, drankjes bovenhalen, dat kan zometeen. Maar we gaan de kreuners ook nog even wakker maken. Na deze van Rudy Mantle, Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan.
1: You moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Uit het begin van de jaren 90, toen de stem van Walter toch nog een beetje beter was als tegenwoordig. Heeft te maken met het feit dat hij bijzonder ziek is geweest, Walter Grootaerts. Dat was Maak me wakker voor je gaat. Een fijne middag, we draaien zo meteen John Waite voor jou met Missing You, Sorry van Madonna en ook Bruno Mars mag langskomen. Dit is de zomer van Land van Maas en kan u verzekeren, het is een hete zomervakantie. Summer sounds great en dat hebben we ook te danken aan deze jongens. Cool and the Gang, Stone Love.

De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Je kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be. En van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan.

I Ain't Missing You At All. Ik denk dat de boodschap wel toegekomen is. Woensdagmiddag, hoe zit het met het weer voor morgen? Het ziet er naar uit dat we morgen 32 graden gaan krijgen. Volop zon, ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm in 27 graden. Maar dat vind ik persoonlijk toch al mooi, 27 graden. Kygo en Kellett & Griffin, maar eerst Tina Turner natuurlijk.

Ondertussen ook al 12 jaar geleden toen hij deze plaat uitbracht. Om je toch maar een idee te geven dat de tijd vliegt. Ed Sheeran en Sing op Land van Maas. En dan mag nu Willy William zijn trompet daar nog even bovenhalen.

bent zometeen weer helemaal up-to-date met het nieuws van 6 uur. En daarna natuurlijk een hele avond en nacht lang alleen maar zonnige zomerhits. In de zomer van Land van Maas onder het motto Summer Sounds Great. Wij spreken af morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken op donderdagochtend. Ah, lijkt me een goed idee. Dit zijn de Whispers tot besluit van dit uur nog. En Contagious. Maak er een mooie avond van en geniet ervan.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is terecht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
2: Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner. En is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rossebuurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is terecht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Je kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be. En van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleeplife bed.
5: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleeplife Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
8: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-68-16.

0: De zomer is van jou.
1: Ignore me.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de doorheen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerekruteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minimaal tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de doorheen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeerde herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerekruteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minimaal tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.

Radio Land van Waas.

0: deze zomer is een zomer met extra veel muziek.
1: Radio Land van Bas.
2: De minder gelovigen.
3: Gisteren ging ik naar de cinema.
4: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
4: Olé, olé.
3: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
4: Olé, olé.
3: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
4: Olé.
3: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
4: Olé, olé.
3: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
4: Olé, olé.
3: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
4: Olé, olé.
3: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze